0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: Vries met het NOS-journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is No.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt.

0: De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op

0: met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is NAC.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8

0: tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
1: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
0: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
2: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
3: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
4: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussi moest zijn.
1: Amoussi moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden.

0: is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Ah, moesie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in I Muzi Moes Zijn. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel te herstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Hoe kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken, voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel, achter de knoppen Harry van den Booghaart. Ja, het is de herdenkingen zijn achter de rug, maar ik heb toch mijn muziekkeuze nog een beetje mee laten bepalen door de herdenkingssfeer, dus... Dat zult u wel merken in de loop van de uitzending. Maar ik heb weer oude en nieuwe boeken bij me. En wat ik ook bij me heb, is het woordje dat ik mocht doen op de 4 mei, op de dodenherdenking in Duizel. Ik word al jaren, elk jaar gevraagd of ik daar wil spreken namens de Indische gemeenschap. En dat doe ik natuurlijk heel graag. Het is een organisatie van Indiëgangers, maar zij willen er de Indische gemeenschap bij betrekken. En dat is ook een heel mooi streven wat ik heel graag ondersteun. De muziek is, zoals ik al zei, nog een beetje in de sfeer van de bevrijding. Maar ik heb ook een paar nummers, dankzij technicus Harry. En dat zult u ook weer horen in de loop van de uitzending. We beginnen er met eentje namelijk. En dat is een versie van Blowing in the Wind. Als je de tekst hoort, dat is een beetje een trieste tekst. Hè? Waar zijn ze allemaal gebleven? De soldaten eigenlijk. Hè? Ze weggewaaid als bladeren in de wind. Maar dit is een versie van Les Humphreys Singers. En wie kent ze nog?

Luisteraars, wij worden vrolijk in de studio. En ik denk u ook vrolijk als u nog in bed ligt of misschien al uit bed een kopje koffie drinkt of thee van deze Les Humphreys Singers. Dat was een zanggroep uit de jaren 70. Ja, het is al ruim 50 jaar geleden. En het werd opgericht door Les Humphreys. Die woonde toen in Hamburg. Er waren veel Engelsen. Dat waren vaak soldaten die niet meer teruggingen. En behalve door hun muziek en hun succes natuurlijk, viel die groep ook op omdat er een heleboel verschillende, de zangers uit verschillende landen afkomstig waren. Les Humphreys werd geboren in 1940 en hij stierf in 2007. Leuk hè, om te weten. Ik heb in mijn druk geweest met opruimen en opnieuw ordenen. Dat geeft ook een beetje orde in mijn hoofd. En daar kwam ik een aantal boeken tegen die ik nog op school gebruikte. Het zijn niet diezelfde boeken hoor, maar ik heb ze later in Nederland teruggekocht. Namelijk, hoe leerden wij bijvoorbeeld biologie? Nou, daar had je een boekje voor en dat heette Het bloeiende leven. En dan op de omslag een arend. En plant- en dierkunde voor het vijfde leerjaar. En dat is geschreven door Engelbert Verrijd. Met dubbel R en lange I. Het bloeiende leven. Nou, wat mij nu opviel, dat is die prachtige illustraties in dat boek. Ik denk dat de boeken nu vaak met foto's zijn, bewerkte foto's zo. Maar toen had je werkelijk prachtige illustraties in dat boek. En dan de uitleg eerst. En dan kwamen de vragen erover. Vragen en opgaven. Prachtig. Er stonden ook wel foto's in hoor. Groot, duidelijk. Maar heel veel prachtige tekeningen. Het heet dus Het bloeiende leven. En dan heeft het bijvoorbeeld eerst roofdieren. Oké. En van de roofdieren gaan we verder naar bananen en bakoven. En dan heb je de kip en de eend. Kortom, biologie. Zo leerden wij dat vroeger. Via tekeningen, via tekst. Het boekje is in een iets groter, iets langer dan een A5 formaat. Maar wel even breed. Maar de tekeningen en de uitleg is gewoon perfect. Direct kom ik erop terug. Want ze hebben hier bijvoorbeeld, als je een papaya-vrucht opensnijdt, dan heb je een laag vruchtvlees van, laten we zeggen, tussen de 2 en de 6 centimeter. Maar dan, daarbinnenin, zijn allemaal pitjes. En die pitjes hebben een glazig omhulsel. En die moest je dan volgens mijn moeder altijd uitspugen. Want anders kreeg je het aan je maag. Maar of dat waar is, weet ik niet. En die papaya-boom, als je dat blad van afsneed, die had een lange stengel en aan het uiteind was het blad. En als je het doorsneed, dan was het hol. En wij gingen dan daarmee bellen blazen. Geen rietje, dat je dan de natuur vervuilde, maar gewoon een stengel van de papaya-boom. Die was hol en die gebruikte je om bellen te blazen bijvoorbeeld. Dit volgende nummer komt uit een musical, The Man from La Mancha. Het werd gezongen door Gordon McRae. Ja, wie kent hem nog? Maar hij zong vroeger heel veel met Doris Day. Hij heeft een geschoolde stem. Hij zong musicals en mooie nummers ook. Maar dit is dan ook een heel mooi nummer. The Impossible Dream.

Dat was echt het einde van een lied zo vroeger in de jaren 40, 50. En deze Gordon McRae, die leefde van 1921 tot 1986. Die is iemand echt uit mijn jeugd, met Doris Day. En hij speelde in musicals. Dus als je de oude musicals uit de 40er, 50er jaren, misschien 60er jaren nog, dan zingt daar Gordon McRae. En hij is jong gestorven omdat hij kanker kreeg. Dat is natuurlijk dramatisch. En ik heb nog altijd het boek in mijn handen nu, Het Bloeiende Leven. Ik zal bijna zeggen, hè, als je dat ergens op internet kunt vinden, koop het. Want alleen al die illustraties zijn zo verhelderend en verduidelijkt dat je, het is leuk om met je kind of kleinkind dit te bekijken. Ze hebben het niet alleen, moet ik zeggen, over Aziatische dieren. Er komen ook Europese dieren aan te pas. Maar natuurlijk ook Aziatisch. Bijvoorbeeld hoe een noot, een pinda, een katjang onder de grond groeit. Ja? Ze hebben het ook over de kaiman. En dan moet je die prachtige illustraties zien. En een sapakano. En die woont dan ook in Indonesië. Die leggen eieren en die worden dan uitgebroed. Kunt u dat nagaan? Dus ze zien er vervaarlijk uit, maar ze broeden ei uit. Ja, echt waar. Het Bloeiende Leven. Ja, toen hadden ze nog niet zo dat ze er de uitgevers bij gaven. Het is Het Bloeiende Leven, plant- en dierkunde voor het vijfde leerjaar door Engelbert Verrijd met dubbel R en lange ei. En wie weet kunt u het ergens nog op de kop tikken. Ja. Ik ga direct verder met een totaal ander boek over Indië in de goede oude tijd. Dat had je ook natuurlijk. Mensen denken altijd, hoezo? Ja, dat was er ook. Dit is ook een ouwetje hoor. The Cattleman. En wie kent ze nog? Met Tumbling Tumbleweeds.

luisteraars. En als u denkt, ja, dat zijn allemaal zangers en groepen en het was ver voor mijn tijd. Zie het zo, het is ook een stukje geschiedenis. Wij leren ook over Napoleon. Nou, dat was ver zelfs voor mijn tijd. Dus het is leuk om die oude muziek te beluisteren en te ontdekken wat vind ik er zelf mooi aan en wat niet. Dat kan. Een tumbleweed is een, dat noemen ze ook wel een steppenroller of tuimelkruid. Het is het opgedroogde bovengrondse deel van bepaalde planten. Wanneer de plant volgroeid is, sterft deze af en breekt hij gewoon los van de wortel, waarna hij door de wind over droge vlaktes wordt meegevoerd en zo zaden verspreidt. Dat is wel grappig. Het is meestal een stekelige, ronde bos, gedroogde takken en stengels. Dat is een tumbleweed. En daarom heb ik dat ook gekozen, omdat dat tumbleweed een betekenis heeft. Je hebt ook een zanggroep, die heet The Tumbleweeds, maar die bedoel ik niet. Het gaat om de plant. Dat even. En dan heb ik het boek in mijn handen. Indië in de goede oude tijd. En op de omslag staat dan een man. Het is een tekening in een jastutup. Hè? Dus helemaal in het wit. Met zo'n opstaande boord en knoopjes. En mevrouw in sarong kebaya. En een witte kebaya. Want dat is een njonja. En de inleiding wordt geschreven of is geschreven door Hein Buitenweg. Hein Buitenweg die heeft heel veel fotoboeken samengesteld, net als Rob Nieuwenhuis. Voor mij als lezer voel ik mij qua foto's heel erg aangetrokken tot de fotoboeken van Rob Nieuwenhuis en qua teksten een beetje meer soms tot Hein Buitenweg, die er veel bij vertelt ook. De uitgever is W. van Hoeve. En het boek is een A5-formaat. En waarom kies ik dit boek? Omdat als je wilt weten hoe je voorouders, laten we zeggen je ouders, grootouders, misschien overgrootouders, hebben geleefd, dan zijn dit soort boeken ook een belangrijke aanvulling over het dagelijks leven, over het denken. Het is geschreven door Victor Ido. En die schreef ook De Paupers over de verarmde Indiërs. En Indiërs die dus in het begin van de vorige eeuw, hoe die behandeld werden in de koloniale samenleving. Victor Ido, zijn pseudoniem is een pseudoniem van Hans van der Wal, werd in 1869 in Surabaya geboren en hij overleed in Den Haag in 1948. Als muziekleraar, organist, roman- en toneelschrijver, kunstcriticus en het Batavia's Nieuwsblad was hij vele jaren een van de toonaangevende figuren in het culturele leven van Batavia. Indië in de goede oude tijd is een bloemlezing uit een reeks radiovoordrachten door Victor Ido voor de NIROM, de Nederlands-Indische radioomroep, toen in voormalig Nederlands-Indië. Veelal anekdotische herinneringen aan personen, gebeurtenissen en toestanden, romantisch, scherp geobserveerd, amusant en een boeiend portret van een samenleving van talrijke, cultuurhistorisch waardevolle details. Begrijpt u? Daarom is dit boek, vind ik, interessant om te lezen en te herlezen. Beelden die velen de glimlach der herkenning misschien nog of een eigen herinnering zullen ontlokken. Deze Victor Ido, Hans van der Wal, zo staat hij ook bekend, was erg veelzijdig. Hij heeft ook muziek gecomponeerd en zo. Maar hij kon dus ook schrijven. En hij schrijft bijvoorbeeld het dagelijks leven, avond en morgen, morgenschot. Wat is dat? Morgenschot. De rijsttafel, het nantonnen. En nantonnen, dat is naar tv kijken of naar een dansvoorstelling kijken. Of dat is nanton. Dat is het Engelse watch. You watch tv, you don't look. Look tv, dan kijk je naar het
naar de tv als voorwerp. Maar watch TV is kijken naar wat er op tv komt. En dat is nonton. En dat is dat vernederlands, is dat nontonnen. Ik kom direct terug op deze Indië in de goede oude tijd. Want dan weet u wat hij schreef en wat er zo merkwaardig is en zijn verhalen. We gaan eerst luisteren naar Louis Armstrong en de Mills Brothers, Darling Nellie Gray.

Ja, Darling Nellie Gray. Het Nantanen, beschreven door Victor Ido in zijn boek Indië in de Goede Oude Tijd. Een ander plezier van de inlandse gemeenschap, ik vind dat geen prettig woord, maar het staat er, was het zogenaamde Nantanen, een woord dat thans in onbruik is geraakt. Nantanen betekent buitenstaande toeschouwers of toehoorders zijn bij een vermakelijkheid. Het was iets specifiek Indisch, ook inlands. Wanneer 's avonds een concert of operavoorstelling werd gegeven, verkozen velen, in plaats van in de zaal het kunstgenot te smaken, de muziek te genieten in de onmiddellijke omgeving van de Schouwburg, makkelijk gezeten in hun eigen open rijtuigen onder de blote hemel. Men nantande niet altijd, doch bepaaldelijk om het nantanen zelf, dus niet alleen nantanen om iets te zien of te horen, maar om het gewoon om de gezelligheid buiten te zitten. Toen hadden ze nog geen auto's, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, maar hadden ze zo'n rijkoets met paarden. En dan ging je naast elkaar een beetje flirten, een beetje kennis maken met elkaar. Een rendezvous was ook al mogelijk. Of gezellig met elkaar kletsen terwijl je luisterde of naar iets keek. Zonder iets te betalen natuurlijk. Consumptie werd dan van huis uit mee in de wagen genomen. Sinds de politie ook de verkeersregeling intensiever in haar werkprogramma heeft opgenomen, is allengs aan de pret van het nantanen een einde gekomen. Nantanen mag niet meer. Daar slaat de tongtong het middernachtelijk uur. Wat is dat, de tongtong, zult u misschien vragen? Wel, de inlanders van de kampongs waren vroeger wegens de herendiensten verplicht om de beurt van zonsondergang tot zonsopgang de wacht te houden in een gardu-huisje, een wachthuisje dat bij elke hoek van straten en pleinen was geplaatst. Zij hadden, behalve het oppakken van dieven, inbrekers en ander gespuis, tot taak de uren aan te geven door slagen op de tongtong, een uitgeholde boomstam die aan zo'n wachthuisje hing. Ook moesten zij alarmeren bij moord en brand. In het eerste geval klonken bij tussenpozen 3 slagen op de tongtong, 2 vlak na elkaar en de derde iets later. Het effect was in de stilte van de nacht zeer luguber. Bij brand daarentegen sloeg de gardoeman er als een bezetene op los, welk voorbeeld door al zijn collega's in de omtrek werd gevolgd. Brand. Dan moesten de schutters en de brandweermannen, gewone burgers, die niet het minste verstand van blussen hadden, er met hun spuiten op uit. Een uiterst primitieve brandweermethode of brandblusmethode, zoals die heden ten dagen nog in de buitengewesten gebruikelijk is, schrijft Ido van de Wal. Victor Ido van toen, van meer dan 100 jaar geleden. Ja, hij zegt ook, zo verliep dat dan in het algemeen in het oude Indië anno 1860. Maar dat gardu-huisje en dat tongtong, dat is nog zelfs tot in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw, dus 100 jaar later, was er vaak op veel plekken nog de tongtong. Omdat men geen ander communicatiemiddel had. Interessant om te weten. Leuk als je het in een verhaal wilt verwerken. Nogmaals, het boek Indië in de Goede Oude Tijd door Victor Ido. En dat was een pseudoniem van Hans van der Wal. Joe Loss Orchestra, wie kent hem nog? Met Chattanooga Choo Choo.

Ja. Ja, de bevrijding is net voorbij. En ik was gevraagd om te spreken in Duizel. En ik zocht een thema. En ik dacht, ja, om mij heen... je hebt allemaal wel een persoonlijke held in je familie of in je vriendenkring. En een van mijn persoonlijke helden is oom Nikus. Mijn oma was de spil van het gezin en van iedereen die voor kortere of langere tijd onderdak zocht en kreeg in de oorlog. Een van de vaste bezoekers was oom Nikus. Iedereen noemde hem oom, maar hij was gewoon een van de personen die er regelmatig langskwam. Oom Nikus was een Ambonees. Groot, donker, met een woeste haardos en een heese stem. Het volgende verhaal heeft mijn moeder ons de kinderen later verteld. Het was een paar maanden voor het einde van de oorlog en wij, mijn moeder en de kinderen, woonden bij opa omdat het buiten te gevaarlijk was geworden. Mijn zus en ik hebben oom Nikus meer dan eens aanzien komen lopen. Hij liep een beetje zwaaiend. Vreemd genoeg werden wij minder bang van oom Nikus dan van de twee Japanners die regelmatig het terrein van de plantage opkwamen rijden. Toch keken zij altijd vriendelijk naar ons. Oom Nikus was in onze kinderogen meer een goedige beer. Hij is niet helemaal in orde, zei oma en knikte daarbij van, je weet wel. Oma had voor hem een eigen bord dat meer de maat van een schaal had. En wanneer hij kwam, begroette hij oma met een buiging en sprak op deftige toon, dag mevrouw, waarna hij rechtstreeks verder liep naar de bijgebouwen. Daar pakte hij het bundeltje met kleren, zeep en een handdoek en ging baden in de rivier, want oom Nikus weigerde een badkamer te betreden. Oom, mijn zus en ik vonden dat machtig interessant, die grote man daar in het rivierwater. Soms hief hij zijn handen naar de hemel. Waarom doet u dat, oom Nikus? Vroegen wij. Hij antwoordde, oom Nikus dankt de Heer. En waarvoor hij de Heer dankte, zei hij er niet bij. En als hij gebaad had, dan kwam hij binnen en ging eten. Op een dag was oom Nikus er weer en na het bad zat hij weer aan tafel bij mijn oma. En oma zei, Nikus, vandaag is het niet veel. Er is weinig eten, het is nog steeds oorlog, maar dit is alles wat ik heb. Na de oorlog maak ik weer saté voor jou. En Nikus zei, Nikus gaat na het eten naar het postkantoor in Lawang zijn pensioen halen en u krijgt uw deel, mevrouw. En oma knikte. Toen hij klaar was, nam hij afscheid van oma. Oma liep naar het raam en keek hem lang na. Later zou ze hierover zeggen. Ik voelde dat ik hem niet terug zou zien. Maar waarom ik dat voelde? De volgende middag stond een mandoer van de plantage voor de deur met een oude Javaanse man die een bebloed overhemd in zijn handen hield. Opa werd erbij geroepen. De mandoer begon. Tuan, deze man wil u wat vertellen. Toen kwam het verhaal. Oom Nikus stak de spoorbaan over toen hij werd tegengehouden door een paar Japanners. Hij boog niet en liep door. U hoort het goed, hij boog niet. Ik ken deze Tuan Nikus, daarom ben ik naar voren gelopen om uit te leggen aan die Orang Jepang dat hij, ik wist niet wat ik moest zeggen, Sidikit Kila, een beetje gek is. Opa zweeg en wachtte. De man ging verder. Tuan, ik heb gezien dat ze Tuan Nikus in zijn rug hebben geschoten. Daar, toen viel de Tuan voorover. De mandoer vulde aan. Ze gingen weg en lieten hem liggen. Toen ze niet terugkwamen, hebben wij Tuan Nikus naar de kampong gedragen. Hij wees naar het hemd. We hebben zijn hemd uitgetrokken. We hebben Tuan Nikus gewassen en daarna begraven op het kerkhof bij de kampong. Opa stak zijn handen uit en de man uit de kampong reikte hem het hemd met het opgedroogde bloed. Opa hield het op en zag de kogelgaten. Hij zag ook iets in de bovenzak van het hemd. Hij haalde het pakje eruit. Het was het pensioen van oom Nikus. Opa keek de mannen aan. We hebben het gezien, maar dit is nu van u, Tuan, en van de Njonja.
opa en oma besloten om Nikus zijn laatste rustplaats op dat kleine islamitische kerkhof te gunnen. Het was niet een christelijk kerkhof in de aarde van zijn geliefde Ambon, maar hij lag wel op een plek die hem respectvol geschonken was door de bewoners van deze kleine kampong. Ach, de kampong is verdwenen. Het kleine kerkhof is verdwenen. Maar ik zal hem nooit vergeten. Oom Nikus, die niet boog voor de Japanner en het met de dood moest bekopen. Muziek dan. De Glenn Miller Orchestra met Moonlight Serenade.

Ja, dat was Glenn Miller. Ik heb weer zo'n boek bij me. Dat lijkt een beetje... het is toch heel anders hoor. Want de tijd die Victor Ido beschrijft... in de goede oude tijd... is zeg maar 19e eeuw, begin 20e eeuw. En het boek wat ik nu in mijn handen heb... van Kees Vasseur... heet Indisch Gasten. En dat is natuurlijk over een latere tijd. Die verscheen in 1999 uitgegeven bij uitgeverij Ooievaar in Amsterdam. Het is ook een A5 formaat. Het telt wel een behoorlijk aantal pagina's, moet ik zeggen. Zo'n ruim 300. Nou, dan heb je wel wat. Maar het leest wel prettig, moet ik zeggen. Of gewoon ook de letters hier niet al te groot zijn. Want anders kun je niet 300 pagina's in een A5. Dan moeten wel de letters iets kleiner zijn. Er zijn weinig illustraties in. Een enkele zo. Dat is ook wel goed misschien. En ik lees u even de achterflap voor. Het is een bundel intrigerende Indische levensgeschiedenissen. Informatief en buitengewoon onderhoudend. In het boek Indisch Gasten beschrijft Kees Vasseur een tiental loopbanen van tijdgenoten van Multatuli. Ondernemende landgenoten die in het 19e eeuwse Nederlands-Indië hun kansen grepen of misgrepen. Indisch Gasten is kortom een werk vol bruisende portretten van carrièremakers en mislukkelingen. Want die had je er ook natuurlijk, hè? Die verarmden. Je had Totoks, dus Nederlanders die verarmden, maar ook Indischen. En verarmden, dan kwamen ze langzaam maar zeker terecht aan de rand van de kampong. En als het helemaal ten onder ging, in de kampong. En dan werden ze vaak ook nog onderhouden door de kampongbewoners. Tragisch om te zien. Dat beschrijft Victor Ido heel goed in zijn De Paupers. En ik heb me vergist in de inhoud. Het gaat dus wel over de 19e eeuw, mensen uit de 19e eeuw. Maar het is pas veel later verschenen. Kees Vasseur was hoogleraar in de geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. En heeft veel andere boeken geschreven. Waaronder De Indologe Ambtenaren voor de Oost is bijvoorbeeld er een van. Hij heeft dus een aantal personen eruit gelicht en geplaatst in de tijd 19e eeuw Oost-Indië. Eén hoofdstuk gaat over schandaal in Surabaya. En dan de volgende. Dominee op leeuwenjacht. Kunt u zich voorstellen dat vroeger, 100, 150 jaar geleden, er nog leeuwen en tijgers waren, ook op Java. En wat hebben wij gedaan met die dieren? Het is echt schandalig. Maar dat was dus toen. Dan de opkomst en ondergang van een modelambtenaar. Te gast in Indonesië een omstreden staatsbezoek. Ja. Dat zijn maar zo een aantal titels van onderwerpen. Schandaal in Surabaya, daar ga je bij smullen. Dan is er natuurlijk wat illustraties, maar die zijn er niet veel, moet ik zeggen. Wat ik wel jammer vind, zeker in zo'n boek met zoveel pagina's. Er staat een enkele afbeelding in. Wilt u weten over vroeger, hoe men werkte, woonde, dacht? En wilt u ook over een schandaaltje lezen? Kees Vasseur dan, Indisch Gasten. Kees spel je met een C. Vasseur spel je F-A-S-S-E-U-R. Harry James, ook alweer zo'n ouwetje. You Make Me Love You.

Ja, en dan heb ik in mijn handen een heel uniek boek. Ook weer A5 formaat. Die enorme zonnebloemen erop getekend. Het heet ook Zonnebloemen. En het is samengesteld door K.J. Dankaerts en Diet Kramer, schrijfster. En Dankaerts, deftig gespeld met C.K. en A.E. Het is uitgegeven door Noordhof, Kolf N.V. en in Batavia Centrum. En dit boekje, dat werd gebruikt als leesboekje. Dus dat je dus stukjes moest lezen en begrijpen. En daarover vertellen. Maar tussendoor was het ook een kennismaken met het onderwerp op zich, waar je later weer meer over leerde. Dat ontdekte ik pas later, hoor. Ik vond die verhalen niet allemaal leuk. Het ging vaak over Holland, maar ook wel soms over Indonesië. Of over een ander land. In een paar titels. Het begin van een sprookje. De nieuwe kleren van de keizer, dat is een sprookje. Maar Columbus ontdekt Amerika, dat wordt dan een beetje spelend verteld. Een bezoek aan een koffieonderneming, dat was weer educatief. De Rafflesia, u weet wel, die bloem die maar eens per jaar bloeit. En ook ontzettend stinkt dan, gek genoeg. Maar dat trekt dan weer vliegen en dergelijke aan. Er is een verhaal over de uitbarsting van de krakatouw. Over nachtvliegen. Een gedichtje over de muis, een heuse tijgerjacht. Kortom, je maakt kennis met allerlei facetten van het leven in voormalig Nederlands-Indië en in Nederland. Het is tweedehands nog wel te koop, hoor, als je het zo leuk vindt. Zonnebloemen door K.J. Dankaerts en Diet Kramer. En dan gauw naar Blowing in the Wind van Cher.

Luisteraars, als u denkt, waarom zo vaak Blowing in the Wind? De tekst is schitterend, het is oorspronkelijk van Bob Dylan. En al die versies met heel veel dank aan technicus Harry, die er een tiental voor mij verzameld heeft. Heel graag tot volgende week. Wilt u wat weten of vragen? Mail me. Nou komt The White Cliffs of Dover met Vera Lynn.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het Creative Powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

Harry van der Boogaard. Ja, goedemorgen beste luisteraars. Fijn dat u hebt afgestemd op Dit is Helmond Klassiek. We hebben weer een heel mooi gevarieerd programma voor u in aanbieding. Bach, Berlioz, Beethoven, Honegger en misschien nog wel Schumann. In dit geval Clara Schumann. Dus ik heb u genoeg te bieden. Ik begin in ieder geval met een Brandenburgsconcert. En dat verwijst in ieder geval terug naar de afgelopen warme dagen. Het bestaat uit 3 delen. Allegro, Andante en Presto. Dus we beluisteren dat in zijn geheel. Het Slovaak Kamerorkest speelt dat van ons. Bogdan Warchal is daar de dirigent. Prachtige muziek van Bach.

Ja, dat is opgeteld natuurlijk een heel werk. Hè? Bij elkaar zo'n 16 minuten. Maar zo'n Brandenburgsconcert is toch altijd de moeite waard. Heerlijk ontspannende muziek op de zondagmorgen. Ik ga verder met Berlioz. Hector Berlioz. En u zult hem misschien niet kennen, maar het is een Franse componist. Hij is in La Côte Saint-André geboren. 1803. En in Parijs overleden. 8 maart 1869. En die heeft heel mooie werken achtergelaten. En ik begin maar eventjes met de ouverture Roman Carnival opus 9. We luisteren naar het Londense Symfonieorkest. Alberto Licio is daar de dirigent. Berlioz.

Ja, ik had een keer de opmerking gekregen dat ik wat weinig Franse symfoniemuziek liet horen. En dat klopt ook wel, want ik speel dat eigenlijk zelden. En dus in dit geval dacht ik hier wel een soort genoegen te doen door deze muziek van Hector Berlioz te laten horen. Sterker nog, ik ga nog verder met Hector Berlioz, dus nog meer Franse muziek. Ik heb voor u de Symphonie Fantastique. En de Symphonie Fantastique, dat moet u zien als een werk wat uit heeft een hele chique titel. Episode de la vie d'un artiste, Symphonie Fantastique en cinq parties. Oftewel uit vijf delen. Maar goed, die ga ik u niet allemaal laten horen. Ik ga u maar één deel horen. De wals. Un bal. Allegro non troppo. Het wordt gespeeld door de Süddeutsche Philharmonie. En Alberto Lizio, ook hier, is de dirigent. De Symphonie Fantastique van Berlioz.

Ja, ik weet dat Phil Zuid het werk ook heeft opgenomen. Eigenlijk zou je alle vijfde delen een keer achter elkaar moeten spelen in zijn geheel. Want er zit echt een verhaallijn in die symfonie, fantastiek. Maar dat loont niet als je maar één deeltje laat horen. Ik ga verder met werk van Beethoven. Daar hoort ook een klein verhaaltje bij. Er was een Italiaanse componist, Paisiello. Hij heeft een opera gemaakt, La Molinara, in 1788. En daar zit een duet in. Nel cor più non mi sento. Oftewel, ik voel het niet meer in mijn hart. Nou, dat laat iemand horen alleen maar op piano. Want Beethoven heeft daar variaties op gemaakt. Op dat duet. Dus het is interessant om te horen dat Beethoven ook luistert naar het werk van anderen. En daar nog wat mee doet. Janos Jandó is daar de pianist.

Ja, dat waren de variaties voor piano uit het duet van Paisiello van Beethoven in dit geval. Ja, en dan heb ik nog wat... moet ik een belofte inlossen. Bij mijn vorige uitzending had ik het over dat ik iets zou spelen van Honegger. En veel mensen weten misschien niet eens wie Honegger is. Dat misschien maar eerst eventjes. Het is een Franse componist. Hij is geboren in Le Havre, dus dat is echt wel Frankrijk. Uit Zwitserse ouders. Dus die zullen zichzelf wel Honegger genoemd hebben. Maar alle Fransen hebben het nu over Honegger. En ik ken deze componist van een oratorium wat hij mee heeft gemaakt. Jeanne d'Arc au Bûcher. Jeanne d'Arc op de brandstapel. En ik moet zeggen, dat is een prachtig werk wat ik ook graag een keer op de radio zou willen laten horen. Maar dat duurt 2 uur. En je kunt daar echt niet een stukje tussen uitvissen. Want het zijn de teksten waar het over gaat vooral. En vandaar dat ik het nou hou bij een andere muziek van Honegger. Maar dat is ook een apart verhaal. Want hij heeft iets gecomponeerd. Dat heet Pacific 231. Pacific 231. Een mouvement symfonique heet het dan. En wel heb ik een hele bijzondere uitvoering uit 1997. En in dat jaar was daar in Rodehal in Kerkrade het Wereldmuziekconcours. En het werd gewonnen door een harmonie, uitspanning, oefening en uitspanning uit Beekendonk. Jove Suijlen was door de dirigent. En het is indrukwekkende muziek. Zoals een trein rijdt, laat Honegger het ons fantastisch horen. Het arrangement, want het is niet alleen maar van Honegger, is van Frans Schepers. 7 minuten, de moeite waard. U hoeft de radio echt niet harder te zetten, want er komt genoeg volume uit uw luidsprekers. Honegger.

Ja, een indrukwekkend stuk destijds als kampioensstuk bij dat grote toernooi in Limburg. Ja, ik moet zeggen, niet iedereen houdt misschien van deze muziek. En ik vond het toch een keer interessant om het u te laten horen. Nog mooier is als je erbij kunt zijn als er gespeeld wordt met zoveel koper, zoveel mooie klanken. Ja, ik heb voor u nog een stukje muziek. Michel Legrand, ook een Fransman, componist. En dan laat ik u één klein stukje horen. The Windmills of Your Mind. En Louis van Dijk is daar de pianist. En ja, het is like the circles that you find in the windmills of your mind.

Ja, ik heb er altijd lol in om eens een beetje aan het einde van een radioprogramma dan nog even iets van Louis Dijk te laten horen. Want ik ben wel een van zijn aanhangers. Ik vind het een geweldige pianist in zijn tijd natuurlijk. De Windmills of Mind was dat. En ja, wij mogen erover denken wat we willen. Ons programma zit erop. Ik wil Harry bedanken voor de techniek. Ik wens jullie nog een hele fijne zondag. Over 14 dagen ben ik... Nee, over 3 weken ben ik weer present. Want tussenin... Arthur brengt dan nog muziek voor ons. En Ger ook vanzelf. Dus we eindigen nu met een heel klein beetje nocturne muziek van Clara Schumann. Bart van Oort is daar de pianist. Want dat is nog steeds mijn voorkeursinstrument. Ik wens u een hele fijne zondag.

0: al speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Holland.
1: Helmond gaat Holland.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Holland. Met Harry.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond Gaat Hollands op Dit is Helmond. Ja, beste luisteraars, en het warme weer is een klein beetje verdreven van de week. Een wat koelere week. En dan kunnen we ze natuurlijk ons eigen weer opmaken voor hartje zomer. Ik heb vandaag voor u een leuk programma voor u samengesteld met een paar leuke gouden ouwe. En ik heb een aantal nieuwe en een paar plaatjes die al wat langer uit zijn. We begonnen vandaag met een nummer uit 1970 van Theo en zijn troubadours van Ga Niet Te Ver. Ik heb ook nieuwe, zoals die van Erik Adams. Dat ben jij.

Ja, dat was het 2007 natuurlijk. René Schuurmans met Laat de zon in je hart. En daarvoor hoorde u de nieuwe single van Marlene. En die voelde zijn eigen lekker in zijn vel. En hier is dan de nieuwe single van Herman en Anita. Als ik jou zie.

Ja, we gingen terug naar het jaar 1963. Anneke Greunlo met Santo Domingo. En daarvoor hoorden we de Spliksplinter nieuw zingen van Marco de Hollander. In die zomernacht. En als we het dan over nieuwe hebben. Hier is de nieuwe single van Martin Dauma. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Ja.

Ja, dat was Stef Eckel uit 2021 met Jammer Dan. En daarvoor hoorde nu de nieuwe single van Wendy van Hout met Spaans Benauwd. En hier zijn de drie J's met

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

Een wel heel goede middag, luisteraars. Welkom bij Rons Muziekarchief. En ja, goed, ik ben een week afwezig geweest vanwege wat grieperigheid afgelopen vorig weekend. En daar ben ik intussen wat van hersteld. Dus we konden weer een programma maken en daar gingen we dus ook weer van doen. Of ja, in ieder geval, dat was ik van plan en dat ging ik dus ook weer doen. En dus ik heb de afgelopen dagen weer eens wat cd's bij elkaar gesprokkeld die we gaan draaien. Ja, en u hoort het al, we starten met de Dolly Dots in 1979 met een nummer getiteld Radio. En ze haalden daar de 11e plaats mee in de top 40. En ja, stonden 8 weken in de top 40, kwamen binnen op 6 oktober 1979 in de hitlijst. Goed, wij gaan dan zeggen natuurlijk bezig over zo dadelijk met de eerste twee van dit eerste uur van zeg maar dit programma. En u weet, u zit tot 3 uur allemaal vast, dus nou goed, dan kunt u lekker de komende 3 uur blijven luisteren. Ja, we starten uiteraard inderdaad met de Dolly Dots in, maar zo dadelijk gaat u wat anders horen. Wat dacht je van Divine uit 1982, gevolgd door Frans Bauer uit 2003? Nou, oké, we gaan eerst luisteren naar Divine.

0: Ja, dat was dus Frans Bauer uit 2003 met het Eiland in de Zon. Ja, en dan begin je er al meteen weer bij met de kriebelen die ze daarover heeft. Want u weet, ik ben een paar weken geleden natuurlijk teruggekomen van vakantie naar Salou in Spanje. En het had het daar zo goed naar mijn zin. Ik ga volgend jaar graag ook er twee keer terug. Maar ja, als ik zo'n plaat hoor, dan begint het alweer te kriebelen. Dus oei, oei, dat gaat niet goed. Maar dat was weer dus niet zo'n probleem, dus... Nou ja, goed. Daar houden we het goed voor de volgende keren natuurlijk. En daarvoor doe je Divine met zijn... Ja, want het is een zij. Het is niet een zij, maar het is een hij. Want op de hoes staat een, nou ja, dame, een verbouwde dame. Een travestiet. En het is gewoon meneer Milstead. En als je zijn kleren, zeg maar, uittrekt en zijn normale mannenkleren aan dit nette pak, dan is het gewoon een keurig net kerel. Maar onder de naam Divine maakte hij verschillende discotheeknummers. Hij is ook, was ook redelijk populair in Amerika. Hij is er helaas niet meer. En het nummer Shoot Your Shot haalde de top 40 malle gemak. Kwam tot de derde plaats en stond 10 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 11 december 1982 in de hitlijst. Oké, goed, tijd voor de volgende twee. We gaan naar 1954 samen met Etta James. Gevolgd door Willy Alberti. En deze keer in het Italiaans. Dus als u mee wilt zingen, ga je gang. En dat nummer is uit 1963.
1: Hey baby!

Kijk, die nummertjes zijn leuk uit vervlogen tijden. Dit was Willy Alberti met Buona Notte Bambino uit 1963. En daarvoor nu 1954 Etta James, de Wallflower. En daar staan tussen haakjes achter Dance With Me Henry. En dat is de subtitel van het nummer. Goed, tijd voor de volgende twee. Want we gaan naar 1975 samen met Mieke en Vader Abraham. Gevallen door een artiest die ook al een tijdje niet meer onder ons is, Roy Orbison uit 1989.

Ja, dat was Roy Orbison. She's a mystery girl to me. She's a mystery to me. Oké. Okay. Uit 1989. En de goede man, die had daar een hitnotering mee. Kwam tot de 18e plaats in de top 40. Stond 5 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 6 april 1989. Daarvoor nu Mieke en Vader Abraham uit 1975 met een nummer getiteld Zomertijd. En ook die haalde de hitlijst en die kwam tot de 14e plaats. Stond 7 weken in de hitlijst en kwam binnen op 12 juli 1975 in de top 40. Ja, en dan kijk ik op mijn briefje waar we nu aan toe zijn. We gaan zo dadelijk iets draaien van James Last uit 1994. En dat doet hij samen met Richard Clayderman. Je kent hem wel, die man op die piano. En daarna hoort u even mijn briefje even omslaan. Nederlandstalig van Edder Christiani. Uit 1950.

Want Geetje heeft mij al haar hartje beloofd. Maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst de

Dat hooien, nog het rooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering.

Ja, Greetje uit de Polder. Dat was het nummer van Eddy Christiani uit 1950 wel te verstaan. En daarvoor hoorde u 1994 James Last samen met Richard Kleiderman. En die hadden dus een lied vertolkt, Love is All Around. En ook zo'n hele mooie. En om daar een instrumentale van te maken, dat is sowieso wel prachtig. En we hebben dan twee iconen bij elkaar. James Last met zijn orkest en Richard Kleiderman. Goed, tijd voor de volgende twee. Want we gaan naar 1960 met de Everly Brothers. Gevolgd door Patricia. Welke Patricia? Patricia Pai natuurlijk. Maar toen heette ze gewoon nog Patricia in 1970. Daar gaat u dus zo dadelijk ook een nummer van horen. Maar we laten eerst de Everly Brothers op je los.

Ja, dat was dan Patricia Paaien. Toentertijd heette ze dus inderdaad gewoon Patricia. En nou ja, goed, oké. Okay. Maar u weet wie het in principe dus is. Patricia Paaien. Tell Me You're Never Gonna Leave Me. Dat was uit 1970. En ja, zij had daar een geen top 40 notering mee. Zij kwam uit in de top 40 eigenlijk als in de tipparade. Was het een aanrader voor de tipparade, was een tip. Maar helaas haalden ze het niet. Dus en die kwam in de tipparade binnen op 5 december 1970. Tegelijk bij Sinterklaas. Nou ja, zij was ook weer heel vlug uit beeld. En Sinterklaas ook. Daarvoor hoorden de Everly Brothers met een nummer getiteld When Will I Be Loved. En die was in 1960. Ja, en ik kijk op de teller. We hebben nog een dikke minuut of 9. Moet lukken om daar nog 2 nummers heen te jassen. Wat dacht je van 1985? Rob de Nijs. Gevolgd door Deborah Harry uit 1993.

Ja, en terwijl u op de achtergrond al Joe Jones hoort met You Talk Too Much. Is dat van mij bedoeld? Toch niet? Uit 1959 overigens. Gaan wij even de laatste twee afkondigen. Dat was 1985. Rob ten IJs met Dieper in de Nacht. Geen top 40 notering. En u hoorde Deborah Harry, Strike Me Pink. En die was in 1993 en die had ook geen top 40 hitnotering. En ik zei het al, deze die u nou hoort is van Joe Jones. En die gaat u dadelijk beluisteren tot het nieuws van 1 uur. En na het nieuws van 1 uur ben ik weer terug met natuurlijk het tweede gedeelte van Rons Muziekarchief. Tot zo!

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

Welkom terug bij het tweede uur van Rons Muziekarchief. En we gaan natuurlijk heel vlug starten met goede muziek. Wat dacht je van 1986 Boris Gardiner? Gevolgd door Maggie Riley uit 1991.

Ja, daar gaat ze dan. Maggie Riley. What About Tomorrow's Children? En ze had er zelfs een top 40 notering mee. Alhoewel ze niet heel ver kwam. Tot de 35e plaats. Maar goed, ze is er toch ingekomen. En ze stond 3 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 4 mei 1991. En daarvoor hoorde u uiteraard Boris Gardiner. I Want To Wake Up With You. En die was uit 1986. En hij haalde daar een vrij hoge positie in de top 40 mee. Want hij kwam zelfs tot de 4e plaats. Stond 11 weken in de hitlijst. Kwam ook binnen als alarmschijf, als hoogste nieuwe binnenkomer. En kwam uiteraard binnen de datum van binnenkomst 23 augustus 1986. Goed, tijd voor de volgende twee. We gaan naar 1954 samen met Toby Rix. En dan weet je het wel, dat wordt lol. En daarna hoort u Anneke Grundel. Dan zou je zeggen, twee Nederlandstalige platen achter elkaar. That's not done in jouw programma. Nee, dat is ook niet zo. Maar Anneke Grundel heeft ook nog anderstalig gezongen. En

Ja, een hele mooie Duitsstalige van Anneke Grondo. Flamengo Rock uit 1961. En daarvoor hoort u 1954 Toby Rix. Heer in het verkeer. Nou, ik weet zeker als mijn auto, mijn klakson in mijn auto zo'n geluid maakt als hem zijn klakson, dan moet ik toch nodig eens even naar de garage. Dus, maar ja, goed, het was een heel leuk nummer om de revue te laten passeren. Waarom ook niet? Goed, tijd voor de volgende twee. We gaan naar de Cats in 1970. Daarna hoort u Willy Alberti uit 1980.

Dat was dus Willeke Alberti met het Oude Huis uit 1980. En ja, zij was een tip voor de tipperade. En kwam in de tipperade dus binnen op 26 juli 1980. Helaas is het niet doorgegaan naar de top 40. En daarvoor hoorde u de Cats. En met het nummer Where Have I Been Wrong. Die was in 1970. En zij haalden in de top 40 de eerste plaats. En stonden 14 weken in de hitlijst. Kwamen binnen op 24 oktober 1970 in de top 40. Ja, en dan is het nu tijd voor de volgende twee. We gaan een instrumentaaltje draaien van Klaus Wunderlich uit 1990, gevolgd door Brenda Lee uit 1959.

0: sweet nothings.
1: Ja, Brenda Lee, Sweet Nothings uit 1959. Ze blijven mooi en daarvoor doe Klaus Wunderlich met The Lady is a Tramp van de CD A Tribute to Frank Sinatra. En die is uit 1990. Ja, en dan blader ik vlug mijn briefje weer om, want dan gaan we eens kijken wat we nou gaan krijgen. Oh, het wordt gezellig. Dan gaan ze dadelijk even naar de kapper, jongens. Samen met Doris. Verder hoef ik niks te verklappen. En dan komt uit 1962. En daarna hoort u Anita Meijer uit 1976.

ook geef je graag die verwenste baar cadeau. La la la la la la la la la. Ik praat liever een half uur voor de radio. La la la la la la la la.

aagbare bier zijn. Is niet zo kwaad, lang niet zo kwaad. Oh, bravo Figaro, bravo meneer Simon, bravo. La la la la la la la la la. Steeds al die kerels verscheiden van veel mij zo. La la la la la la la la la. Alle dode visjes bakt me tante Ka. En mijn oom Chrissy woont in Amerika. L'Amerika, l'Amerika, l'Amerika.

waar is die ouwe? Die nemen we trouwen. Feestelijk dood gaat in alle fatsoen. Als ze dollars heeft overgehouden, dan erf ik minstens een half miljoen. Daar rook ik sigaren in plaats van die peukjes. Die komen een auto, maar wel een vierdeurs. Ik hou de bankiers allemaal in de gaten. Die krijgen bij mij niet de kans.

kan ik doorgaan, eerst eventjes niezen. Anders wordt het een drama, een bloederig drama. Ach, barrebiertje, maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Ga je eens even eten, ik heb trek eens spaghetti. Ik ga met de meisje, die lief wat heet Betty. Eerst nemen we Fino en IJs Italiano. En we gaan naar de kino en we huren een kano. In een café met een oude piano. Links om de hoek bij het meer van Lugano. Daar ga ik dan heen met die lief wat alleen en de roep iedereen. Hey Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro. Poes, poes, poes, poes, poes, poes, moet je melkje poes. Ficaro, melkje.

Dat was Anita Meijer uit 1976, die Alternative Way. En Hans van Meulen die produceerde het nummer. Dat kunt u horen, want hij zong zelf ook een nummer op een gegeven moment mee. Ze hadden daar de eerste plaats mee in de top 40. Stond 9 weken in dit lijst. Kwam binnen op 6 maart 1976. Daarvoor hoorde u Doris, en ik zei het al, we gaan naar de kapper. De Figaro-parodie. En die was in 1962. Blijft altijd een heel leuk nummer om te horen. En daar gaat hij zo lekker in los, hè? Dus ja, ik vind het fantastisch. Nou goed, in ieder geval, we zijn weer toe aan de volgende twee. Want we gaan vlug natuurlijk door. We hebben nog ongeveer een 15, 16 minuten. En de volgende die is best wel wat lang. Het is een verlengde versie van een nummer van Sidney Jongbloed uit 1989. Daarna hoort u Marianne Weber uit 2004.

Dat was dus Marianne Weber, Hartje van Goud uit 2004. En ze haalde daar geen top 40 notering mee. Daarvoor hoorde u Sidney Jongbloed, de lange uitvoering If Only I Could uit 1989. En deze die haalde als normale radio-edit wel een top 40 positie, de tweede plaats. En stond 12 weken in de top 40, kwam binnen op datum 30 september 89. En was de hoogste nieuwe binnenkomer, dus was een alarmschijf. Goed, we gaan nog twee nummers proberen er doorheen te jassen voor het einde van dit uur. En dat betekent dat ik zal meteen afgekondigen zo dadelijk. U gaat zo dadelijk horen 1957, de Diamonds, met het nummer getiteld The Stroll. Gevolgd door Earth and Fire uit 1969 met Seasons. En die twee nummers gaat u horen tot het nieuws van 2 uur. En dan ben ik na het nieuws van 2 uur weer terug voor het derde gedeelte van Rons Muziekarchief.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

Welkom terug bij het derde gedeelte van het programma Rons Muziekarchief. En we gaan natuurlijk heel vlug van start in het laatste uurtje met muziek. En ik heb iets gekozen uit 1992 van Wendy Moten, gevolgd door Georgia Gibbs uit 1956.

Ja, die hadden we al eens een keer ooit eerder gedraaid. In 1956, Georgia Gibbs met Tralala. Ja, een heel leuk nummertje om te draaien. En daarvoor nu 1992, Wendy Moten, Come In Out Of The Rain. En zij was met dit nummer een tip voor de tipperade, maar haalde het niet. Haalde dus ook de top 40 niet, maar kwam in de tipperade binnen op 9 april 1994. Wat? Zo lang gewacht en het nummer is uit 92. Oh, dat is raar. Nou ja, goed, het zal wel. En dus ja, zodoende. Goed, tijd voor de volgende twee, want dan hebben we toch zo lekker bezig zijn met de loddige deuntjes. Dan gooien we meteen ook maar een nummer van de Cocktail Trio tegenaan, zo dadelijk in 1963, uit 1963. Gevolgd door Peter Lakelaak, met ook een hele mooie uit 1971.

0: naar de kerk, naar de kerk, zie die dominee. La la la la la la la la la la, zonder Figaro zeer aangedaan. La la la la la la la la la la, want hij kon ze haast woordelijk verstaan. En ze zag in de zaal daar de toverheks Pardoes.
1: Laat je zakken, aan die toverheks.
2: Ik zal je pakken, zei de toverheks.
1: Kom maar binnen, haal die wafelvrouw.
2: Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw.
1: Dat is sterk, haal die dominee.

0: suite, een barones.
1: Een suite, een suite, zei de barones.
0: Laat je zakken, haal die toverheks.
2: Ik zei je pakken, zei de toverheks.
0: Kom op.

0: Ja.
1: Peter LaClark uit 1971 met The Song of My Life. En ja, ze had daar volgens mij een top 40 rotering mee. Alhoewel ze niet zo hoog kwam. Ze kwam tot de 30e plaats. Stond 4 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 10 maart 1971 in de hitlijst. Daarvoor hoorde u Katootje van het Cocktail Trio uit 1963. En er zat ook weer Figaro in, ja... We gaan vandaag lekker met dit programma, dat mag je wel zeggen. En trouwens, ik hoop nog dat mijn zus en Eerbeek ook met veel plezier luistert naar dit programma. En die zal ook wel denken, jongen, wat bent u toch weer mee bezig? Hè? Nou ja, goed, in ieder geval de groeten vanuit Helmond voor zeg maar Eerbeek en omstreken. Van mijn familie, de familie Taber in Eerbeek. Oké, goed, tijd voor de volgende twee. We gaan naar 1988. Ja, als we dan toch bezig zijn, dan maar meteen goed. Ik ga iets draaien van een ras-echte Spanjaard. Julio Iglesias. Ja, natuurlijk, hè. Dat kan ik niet laten sinds dat ik in Spanje ben geweest. En daarna, dat nummer komt uit 88 trouwens. Daarna hoort u Dana Winner, een Belgische zangeres, wel te verstaan, uit 1999.

1999 is het jaartal wat hoort bij Dana Winner. En u hoorde haar met het nummer getiteld Ik mis je adem. En zij haalde daar geen top 40 notitie mee. En zo ook de vorige, want dat was, ik zei, Julio Iglesias. Maar ik had beter kunnen zeggen Willie Nelson en Julio Iglesias. Maar goed, het staat op het album van Julio Iglesias. En dan staat die natuurlijk voorop. Julio Iglesias samen met Willie Nelson met Blue Spanish Eyes. En geloof me dat ik die genoeg heb gezien in Spanje toen ik daar was. Dit nummer was in 1988. Wat denk je waarom ik zo graag volgend jaar twee keer terug ga? He, dan weet u dat alvast. En dan kunt u er alvast rekening mee houden. Goed, tijd voor de volgende twee. Want eens even kijken hoe weet waar we nou gekomen. Daar waar we moeten zijn. We gaan nou naar 1974 met een dokter, dokter Anders P. Vorige week zat hij ook in de uitzending. Maar nou gooit hij het weer over een andere boeg. Ik vind het altijd heel leuk om daar iets van te draaien. Daarna hoort u in 1982 de zangeres Vanessa. En toen ging er dus iets verkeerd. Ja, nou denk je, hoe hebben we het voor elkaar kunnen krijgen? Nou, ga ik weer even terug naar mijn briefje, want ik denk dat we nou... Ah, kijk, zie je wel. Die hadden we dus, wat heb ik, de aankondiging zit helemaal verkeerd. Even een schijfje terugdraaien, hoppakee. Zo, die moet zo dadelijk voorbij komen. Ik was te vlug met het omdraaien van mijn briefje. Dat kan nog wel eens een keer gebeuren. Dus, nou ja, goed, oké, dat moet geen probleem zijn. Maar nou loopt dus de cd-speler gewoon door de lockdeur. Dat ding doet dus niet wat hij wil. En hij denkt van, val me dood, oh, dan doen we het zelf. Dan regelen we dat wel zelf zoals het moet. Hoppakee, terug even dingetje recht zetten. Klaar. Nou goed, als het goed is zou het nou moeten functioneren. Nou, we gaan dus horen uiteraard naar dus, ja, de bakel van net. Gaat u horen de 5 discs. Uit 1958, dat is wat u net alvast hoorde. En daarna hoort u instrumentalen van Bert Kamfert uit 1966.

Ja, en toen stopt hij er in één keer mee, hè? Bert Canfert, 1966, met het lied getiteld Melika. En daarvoor hoorden de Five Discs met I Remember uit 1958. Ja, en dan gaan we dus nu wel weer naar de andere kant van het papiertje. En dan klopt het wel weer allemaal keurig. Ik zei het net al, we gaan zo dadelijk naar 1974 met Dr. Anders P. Gevolgd door Vanessa uit 1982.

eren om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mijn streamende coupletten wat u bereikt als een machtig legioen. Het is allemaal begonnen met een boodschap die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou. Op de markt, ik hoorde dat, tenminste van de radio, was een ruime keuze en je kreeg het haast cadeau. En het moest er levendig en kleurrijk en gezellig zijn met die echte typen en

omver. Etenswaar en kledingstukken vlogen her en der. Hier verrees een barricade, elders werd een brand gesticht. De politie machteloos en het verkeer ontbreekt. Kranten konden niet verschijnen, alle zenders vielen uit. Treinen derailleerden, in het leger werd gemuid. Schoolgebouwen opgeblazen, bloedvergieten overal. Vragen in de Kamer en het kabinet ten val. Burgeroorlog, anarchie, loyale troepen, nieuw bestel. Onder leiding

Curio van Vanessa uit 1982. En ze haalde daar een top 40 notitie mee. En had namelijk kwam tot de zevende plaats. Nee, de negende plaats. En stond 7 weken in de top 40. Kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer op 20 november 1982. Dus was een alarmschijf. Daarvoor hoorde u Dr. Anders P. Die had geen notering in de top 40 met dit nummer. Getiteld Markt uit 1974. En ik blijf het altijd leuk nummer vinden, want hij belicht wel een bepaalde situatie, want vandaag zijn de prijzen ook allemaal zo hoog. En ja, je denkt vaak dat je bedonderd wordt in al die supermarkten en al die markten. Nou, volgens mij is het ook voor een gedeelte, maar goed. Ik moet natuurlijk niet veel zeggen. Maar ja, dus zodoende. En dan kan de mensen best wel eens inderdaad, ik kan het helemaal uit de hand lopen. Dat hebt u dus gehoord in het nummer van Dr. Anders P. Goed, tijd voor de volgende twee, want we hebben nog ruimte voor denk ik een plaat of vier. Die gaan we er ook doorheen jassen als het lukt. We gaan zo dadelijk naar 1993 met Betty McLean, gevolgd door Zwart Riek uit 1956.

Ja, dat waren de meisjes van het confectieatelier, oftewel Zwarte Riek, met de Modinettes uit 1956. Daarvoor nu Bitty McLean met It Keeps Raining. En die had ook volgens mij een top 40 geschiedenis, als ik mijn eigen liefde is. Ja, want die haalde de eerste plaats. En die stond 13 weken in de hitlijst. En kwam als hoogste nieuwe binnenkomer binnen als alarmschijf. En kwam binnen op 11 september 1993. Het is maar dat u het weet. Goed, eens even kijken, waar gaan we nu naartoe? We hebben nog ruimte. Oh ja, makkelijk voor 2 platen. Die gaan we nog halen. Misschien wel 3 zelfs. Dus we gaan zo dadelijk iets draaien van Elvis Presley uit 1961. Gevolgd door Brujura uit 1972.

Ja, en toen was hij afgelopen. Dat was Bujora en Talking in Your Sleep. En ja goed, ik zal eens even kijken of hij een geschiedenis had zitten. Aan, zeg maar, nee, hij had geen top 40 geschiedenis zitten. De vorige ook niet, 1961, dat was Elvis Presley. Met Rock a Hula Baby, de Twist Special. En dat kwam uit de film Hawaii. Ja, wat was het ook alweer? Nou, Blue Hawaii. Blue Hawaii. Uit de film Blue Hawaii. Dat was een film met, zeg maar, een speciaal nummer voor de film geschreven. Ja, we gaan er nog één sowieso draaien. Dat is een nummer. En dan gaan we nog even lekker in los. Hè? De beuker in op die zondag moet kunnen. We gaan zo dadelijk het nummer van Toon Lin met het draaien. Het bekendste nummer wat ze hebben gemaakt. En dan valt u automatisch in de aankondiging of in de afkondigingstune van het programma. We gaan naar 1992 met Too Unlimited. En als alles mee zit, dan zou het moeten gaan lopen.

Ja, dit was dan weer de uitzending. En dan horen we nog even To Unlimited met No Limit. En dat was uit het jaartal 1993. En het was het nummer getiteld No Limit. En ze haalden daar de top 40 ook mee. Namelijk haalden de eerste plaats en stonden 17 weken maar liefst in de top 40. Die kwamen binnen op 26 februari 1993. Het is maar dat u het weet. Nou goed, wat mij betreft, ik ga u nog een prettige dag wensen. En geniet straks nog even van de zon. En als die er nog is tenminste. En mijn hoort u in ieder geval volgende week weer terug voor een volgende Rons Muziekarchief. Ik zou zeggen, tot dan. Bye bye.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Laila Lee Sadler.
1: Laila Lee Sadler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Laila Lee Sadler. Met Laila.

0: Leyla ile Leyla'lı Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Beat Rutherfield in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Leyla Lee Sadler.
1: Dit is Helmond nieuws.
0: 4 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
1: Laila Lee.

0: güldük, arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona...
1: Beethoven Spiels in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
3: Nee, Celi Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
4: 5 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. 1 persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van 2 amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn 2 deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
1: Wees

0: Neşeli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Beethoven speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer. Neşeli Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Wees

0: biraz şımarık, biraz yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Sona erdi.
4: Beethoven's in Helmont.
5: This is Helmont.
4: Joe Metey.
5: Golden Memories.
6: Golden Memories.
4: Dit is Helmond Nieuws.
7: 7 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
10: Wij zijn Art
9: en Ellie
10: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
11: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
12: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
11: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
12: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
11: Dit is Helmond.
4: Goal.

Wanneer was nou, ik wel nog. Hij ging net hier de hoek om op Stadio Records 1956. Rocky Bill Ford. Een geweldige opname, hè? Heerlijk. Rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, wap country. Een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. En dat op de zondagavond hier bij Dit is Helmond. Welkom, mijn naam is DJ Tony Versveld. En ik heb weer heerlijke muziek voor jou. Op deze zondagavond bij Dit is Helmond. Zoals deze.

0: Wel, geweldig hè. Zijn eerste single voor Capitol Records. Echt gewoon zijn eerste single. 1956 natuurlijk Jim Vincent, Bebopalooa. En daarvoor Clyde Pipps. Uit 1962. Lekkere platen voor Everett West Records. Heartbroken.
1: Oh, open the door.

en toch wel een van mijn favoriete zangeressen uit de jaren 50. Ann Cole voor Bettenwackels. Geweldig nummer. Easy, easy, easy baby, 1956. En daarvoor iets uit 1957 voor Classwackels. Bob en Earl, Sweet Pie. Als jij net je rij op aangezet, laat hem lekker aanstaan. Want ik heb nog veel meer lekkere muziek voor jou. Want ik heb alweer de hele week in mijn muziekkamertje gezeten. En wat mooie nummers uitgekozen. Zoals deze, Bobby Lee Trumbull.

Ja. En lekkere muziek hè, op de zondagavond tussen 7 en 18 bij Dit is Helmond. Golden Memories met mij en met Tony Versveld. En dit was leuk. Een opname uit 1960 van IBC Paramount. Steve Lawrence. Footsteps. Geweldige plaat. En daarvoor natuurlijk Bobby Lee Tremble. Eye Satisfying. Voor Sims Records 1956. Oké, van 1960 neem je mee naar 1954. Ja, wat dacht je van deze?

ja, van Capital Records, hè. Natuurlijk Fan Young. En ik pak het single change bij, momentje. Zo. Ja, natuurlijk weer van Vinyl. If you ain't living, you ain't loving. Ach, geweldig. Op het originele Amerikaanse Capital labeltje. Fijn jong, geweldig. 1954. En daarvoor draaide ik... Wat draaide ik daarvoor ook alweer? Oh ja, Curtis Gordon, Baby Me van Archie Victor. En het jaar was 1954. We gaan vlug lekker door.

Good, good, good, good loving. Bobby Freeman, King Records. En het jaar was 1965. En daarvoor Houshow Hawkins. Een opname uit 1951, heel tijd geleden. En voor King Records, Waking Snacking Daddy. Geweldige plaat. Oké. Ja, 1954 voor RPM Records. De dagje van BB King. Bye bye baby.

En is dit een lekkere uitvoering of niet? Larry Dale, Drinking Wine, Spodiori uit 1962 voor Atlantic Records. Heerlijke uitvoeringen. En daarvoor draaide ik... Wat draaide ik daarvoor ook alweer? Moet ik toch weer eventjes spieken. Natuurlijk, B.B. King. Bye Bye Baby voor RPM Records. En het jaar was 1954. Oké. Hebben we vandaag al Elvis gehad? Nee, hè? Dacht ik niet.

en het jaar was 1965. Lowell Nip. Nooit van gehoord. Nou, ik wel. Goofy Little Bug. Geweldige plaat. En daarvoor natuurlijk de King, hè, uit 1958 van RCA Victor. A Big Hug of Love. Oké. Okay. Even een rustpuntje. En doe ik met deze.

Ja. Ja, deze doet heel goed op de dansvloer bij Rockabilly Festivaltjes. 1961 voor Checker Records, Doc Brown, Swing Sue. En daarvoor een leuke ballad, een geweldige ballad van de Drifters, Soldier of Fortune. Atlantic Records 1956. Hey, ik heb nog iets op de draaitafel liggen voor Trent Records 1962, 1963. Ja, Wayne Jennings.

lekkere plaat, hè? Waylon Jennings, My Babies Walk All Over Me. Voor Trent Records 1963. Hey, dankjewel. Veel plezier met Cor Kolen met zijn programma Modern Helen Walk op de zondagavond tussen 8 en 10. Hè? En ik spreek jou weer volgende week zondag tussen 7 en 8. Dit is Helmond. Golden Memories. Mijn naam is DJ Tony Versveld. En ik heb nog één plaatje voor jou, misschien wel twee. En ik zat te twijfelen tussen Lefty Frizzell of James Inveld. En jij mag kiezen. Wat zeg je? James Inveld? Oké. Okay. Barely Hanging On. Ja, leuk. Hey, tot volgende week. En bye bye.

0: Alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
2: Dit is More Than Helmrock.
0: Met
2: Bach.
0: Dit is Helmond.

0: 50 jaar geleden.
1: Goh. Four Plays, Last Long Time, Boston. Van dat gelijknamig album, Boston, 1976. Als je het zo zegt, 1976, dan zeggen we, 1976. 50 jaar terug, beste mensen. Een zeer welkom, groot welkom hier op die zondagavond bij Morden Helmrock. Jawel. Vorige week was ik er niet. Nee, was het iets of wat te gezellig. Kan gebeuren, is helemaal niet zo'n heel groot probleem. Maar goed, ik denk dat ik het al een beetje goed heb gemaakt natuurlijk met dit begin van Boston Four Play / Long Time. Ja, het thema van de avond, ik had het ook aangegeven, hè. Oude meuk. En dan, ja, wat is oude meuk? Gaan we dan terug 10 jaar? Gaan we 20 jaar terug? Gaan we nog verder terug als 1976? Ik heb er nog eentje in staan. Als ik me eigenlijk niet vergis, in 1971 van Yes. En eigenlijk alles een beetje wat ertussenin zit. Ik heb ook wel een paar nieuwe, want die zijn ook aangevraagd. En ja, Morden Helmrock. Dit is Helmond.nl. Dit is Helmond, de app. 107.2 FM. En wellicht ook nog eens ooit binnenkort in de toekomst op de DAB+. Hey, Morden Helmrock. Ja, het iets wat pittiger broertje van Morden Feeling. Gisteravond.

Ik snap dat wel, dat Tobias Sammet hem heeft ingelijfd in zijn Avantasia gebeuren. Hartman, natuurlijk, Oliver Hartman, Into the Light. Prachtig. Die beste man kan natuurlijk een behoorlijk deuntje op zijn gitaar spelen. En hij kan, eerlijk is eerlijk, ook nog eens een heel mooi mapje zingen. Hé, ja, dat was een jaar of 10 geleden, dit nummer. Ik zeg al, we gaan een beetje door de tijd, hè. En dan komt het. Ja, wat is oud? Goh, als je... Ik weet niet of Hans daar in Limburg luistert. Dat is ook wel een man van een zekere leeftijd. Als jij je nog kan herinneren als persoon zijnde... dat jij vroeger voor de televisie zat en keek naar de tekenfilmserie... let wel wat ik zeg, tekenfilmserie van Transformers. Het is toch geweldig? Het liedje, The Touch, het is een beetje opgepoetst en opnieuw uitgebracht.

Dat is toch geweldig? De touch natuurlijk, Stembush. Stembush, ja, bij veel mensen niet zo bekend, maar Jezus, eigenlijk is het best wel een hele goede rocker. Hey, ja, muziek. Oude muziek, nieuwe muziek. Daar komt een nieuwe van onze bijbelgooiende vrienden Striper. Maar ik zat van de week eens wat te luisteren en ik was eigenlijk op zoek naar Cassiopeia. Cassiopeia, zo moet ik het zeggen. En natuurlijk had ik ze gevonden weer eens een keer. En dan heb ik het over onze vrienden uit Zeeland, als ik mijn eigen niet vergis, met hun Duality. Maar toen kwam ik een andere Cassiopeia tegen. En daar ben ik eens aan het luisteren geslagen. En ik denk, verrek, dat klinkt eigenlijk nog eens helemaal niet zo heel gek. Het is misschien niet zo heel oud. Het is een live opname overigens. Miracle Night Live, zo heet het album. Maar ja, toen ben ik me eens gaan verdiepen. Nou, die beste mensen die bestaan al sinds eind jaren 70 en zijn in Japan. Want daar hebben we het over. Ze zijn in Japan mateloos populair met een fusion, ja, jazzy, progressieve muziek. En ja, ik zeg altijd, moet het altijd hard zijn om het mooi te vinden. Ja, voor mij was dit een ontdekking. En ik wil het jullie eigenlijk niet onthouden. Dus we gaan luisteren naar een instrumentaaltje van ze. Het zijn mannen van een behoorlijke leeftijd ondertussen. Maar dat mag ook wel als je eind jaren 70 bent begonnen met muziek maken. Dit is Cassiopeia. Ja, ik weet anders niet hoe ik het uit zou moeten spreken. Met hun Eagle Fly Around.

En dan ligt, ja, toch wat fusion-achtige dingen. En bijvoorbeeld wat progressief, dat ligt dan toch behoorlijk dicht bij elkaar. Maar goed, dat vind ik. Eagle Fly Around van onze Japanse vriendin Cassiopeia. Van het album Miracle Night Live. Goed, ja, want ik heb het niet aangekondigd natuurlijk bij de aankondiging van deze show naar het nieuws. Maar natuurlijk is daar ook The Seven Heaven. Ja, want een Morden Helmrock hier op die 107.2 FM en op dit is Helmond. Zonder Seven Heaven is geen Morden Helmrock. Laten we dat even duidelijk gezegd hebben. Het is eigenlijk allemaal, ja, wat ik altijd zeg, hè, een liedje wat we kennen van een bandje wat we enzovoort enzovoort. Ik ga dat hele riddeltje niet opzeggen, want daar heb ik simpelweg de tijd niet voor. Wat ik wel ga doen, onze zuiderbuurlijke vriend had ingestuurd, Bible Black, van onze vrienden van Heaven and Hell. Maar dan de live versie, Live at Wacken. Kijk, en dat is leuk. Gewoon af en toe lekker een stukje liveren, want dat houdt het allemaal toch een beetje speciaal en het gevoel dat je erbij bent. Daarom zeg ik terecht en oprecht, Seven Heaven waardig, Bible Black, Heaven and Hell.

Ja, en dan mag je best wel eens een keer een nieuwtje draaien tussen wat oudere spullen. I'm alright, I'm okay, die nieuwe single van Striper. Ik werd erop gewezen, inderdaad, door onze zuiderbuurlijke vriend Dennis. En hij zei, draai die eens, want hij is godverdorie ook best wel lekker. Niks mis mee, zou ik zeggen. Ik bedoel, het kan best. Ik bedoel, je mag best een Striper draaien achter Heaven and Hell, dat gezegd hebbende. Hey, ik zei het, hè. Muziek, wat nieuwere muziek, oude muziek, nog oudere muziek. En ja, dan kom je eigenlijk al uit bij Fragile, het album van Yes. We gaan daar eens naar luisteren. Southside of the Sky. En dat is oud.

Ja, yes. Lekker, hè? South Side of the Sky van dat album Fragile. En dan gaan we eigenlijk naar een band die dan een jaar 25 later eigenlijk toch ook die invloeden heeft van Yes. Althans, vind ik. En ja, je hoeft het niet altijd met mij eens te zijn, maar ik kan Unitopia behoorlijk goed hebben, moet ik zeggen. Uit Australië. Ondertussen hele bandwisselingen gehad. En volgens mij zijn er nog twee origineel over. En ja, Chester Thompson, die zit daar sinds een jaar of zes achter de drums. Chester Thompson. Ja, de drummer die altijd bij Genesis en Phil Collins meeging op die live dingen. Goed, Stroke of Midnight, die ga ik draaien. Want daar komt een nieuw live album uit, Alive and Kicking, van hun, Unitopia. Ik kan hier zeker van genieten.

Ja, zoals Dennis het ook al aangaf natuurlijk, ook Marillion hoor je daar best wel in terug in hun Unitopia, Stroke of Midnight. Ja, van dat nieuwe album Alive and Kicking. Hey, dat was alweer de laatste van dit uur. Ik ga het hier allemaal klaarzetten, want natuurlijk na het nieuws hier bij Modern Hamrock, bij Dit is Helmond natuurlijk, de verzoekhoek non-stop. Ja, zoals ik het vroeg en jullie het hebben gegeven, lekkere oude meuk, om het zomaar even te zeggen. Dus we gaan even naar het nieuws en dan ben ik dadelijk gewoon lekker terug. Jawel.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

Ja, dat dus. Vergeet de knopje net te drukken, kan gebeuren. Hé, hey, uur 2 natuurlijk, Molden Helmrock. Geen een of ander dansgedinges. Dit is Helmond. Dit is Helmond, de app. Natuurlijk, 107.2 FM. Ja, dit is helmond.nl/radio. Noem het allemaal maar op. En ik ben wel ergens te beluisteren. Wereldwijd. Wat dus ook wereldwijd te beluisteren is, is jullie verzoekhoek. Natuurlijk, jullie stukje Molden Helmrock hier bij deze zender. Hoe gaaf is dat? Al sinds jaar en dag. Dat dan weer wel. Hé, hey, ja, ouwe meuk. Het is van alles en nog wat. Het is van links naar rechts, van achter naar voren, enzovoort, enzovoort. Laat ik maar eens gewoon mijn muil houden en gewoon beginnen. Punt

Ja, en dan komen er dadelijk nog een paar voorbij, hè. Ben maar niet bang, ben maar niet bang. Hé, hey, even een lijstje afwerken. Rocking All Over The World natuurlijk, Status Quo. Oud. Foggy Fantasy van onze vrienden, jawel, Bodine. Iets minder oud. We Stand To Fight van Virtuae, ja, ook oud. En natuurlijk Never Surrender, wat van Triumph is... is natuurlijk ook al best oud. Een beetje ouder dan Triumph is Magnum met hun All Come Together van dat album Kingdom of Madness. En dan praten we over 1978. En waarom weet ik dat? Nou, dat weet ik gewoon. En Child's Anthem, daar ben ik mee begonnen van onze vrienden van Toto. Nou, en waarom weet ik dat dan ook dat dat van 1978 is? Nou, omdat Magnum ook dat album had uit 1978. Hey jongens, meisjes en alles wat er tussenin zit. Het tweede half uur van de show, oftewel de, ja, zeg maar 32 minuten over het 21ste uur van vandaag. Dit is Helmond. Dit is Helmond.nl. Dit is Helmond, de app, oftewel 107.2 FM. Dan kom ik uit op de tip van Pat. En eigenlijk is het allebei... waar wat hij in heeft gestuurd. Het is nieuw, maar dan toch ook oud. Huh? Ja, of het is oud en toch ook nieuw. Nou, het gaat namelijk om de band Mandator. Wie? Mandator. Ja, mij zei het, zegt het, ook eigenlijk allemaal niet zo heel veel. Ja, het was ook mijn genre niet. Ook toentertijd niet. Heel wat jaren terug was daar een Nederlandse speed trash metal bandje met de naam Mandator. Nou, hebben inderdaad twee albums uitgebracht, goed ontvangen en zijn daarna, ja, eigenlijk een soort van stille dood gestorven. Nou, is het heel leuk dat ja, ze gaan weer dat hele gebeuren nieuw leven inblazen. Nou, dat gaan ze onder andere doen door het album Perfect Progeny weer opnieuw uit te brengen. En toen zei Pat van... nou, draai daar maar An Invisible Disease Strikes van. Nou, wie ben ik dan om dat zeker niet te doen? Per slotverrekening, het is de tip van Pat. Zoek ze maar eens op als je in bent voor het wat pittigere spul. Want ook na Mandator komt nog Metal Church en Slayer voorbij. In het kader van Omdat Het Kan. Wij gaan luisteren. An Invisible Disease Strikes. De tip van Pat.

Nou, lekker hè? Ja, en dan kun je zeggen van potverdorie, maar als je daar dan eigenlijk zo terugluistert naar zijn Mandator, bent bijvoorbeeld An Invisible Disease Strikes van dat album Perfect Progeny. Ja, dan goed, daar zijn liefhebbers voor. Heel simpel. Ik was toen de tijd eigenlijk niet zo in voor dat genre. Maar ga je terugluisteren, dus jaren later, dan denk je toch bij je eigen van, oh, het is eigenlijk toch goed te doen. Nou, voor die mensen, ja, ze komen terug en hou ze maar gewoon in de gaten. Mandator, natuurlijk de tip van Pat. En door, want er staan er nog een paar te wachten, waaronder deze Gods of Wrath van Metal Church.

lekker, hè? Gods of Wrath. Van onze vrienden van Metal Church. Ja, we gaan er nog even gewoon door. Lekker wat gas erop, om het zo maar even te zeggen. Want ook aangevraagd was natuurlijk Kill Again. Van onze vrienden van Slayer.

was het dan maar eens ooit zeggen. Het was een lekker pittig blokje. Natuurlijk Gods of Wrath, een Metal Church, Kill Again van Slayer. En het rustige einde van Flotsam en Jetsam. Die nieuwe Rats in the Temple. Het album wat in augustus gaat uitkomen van die beste vrienden. Hey, het zit erop. Ja, het was lekker heavy. Moet kunnen. Daarom More Than Helmrock hier op... op More Than Helmond, wou ik te zeggen. Op Dit is Helmond. Hey, inderdaad gedraaid. Wat oude meuk, heerlijk. Hè? Rocking All Over the World van Status Quo gedraaid. Foggy Fantasy, Bodine gedraaid. Foreplay Long Time, Boston gedraaid. En het wat iets wat jongere Into the Light van Hartman ook gedraaid. Nou, de rest mij nog niks anders te zeggen als voor de mensen die morgen moeten werken, werk ze. Voor de mensen die morgen snipperdag hebben, snipper ze. Natuurlijk, bedankt voor het luisteren, de actie en de reactie. En dan zeg ik tot volgende week. Aju, midden duur.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: Vossen speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten